is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw. Als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoen. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes.

geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw. Als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo verdoofd. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes.